0: gaan.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht. Met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: liedje.
1: Dit is YouTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is YouTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt het besluit in nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van Code Rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder Zuid-Holland. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden. Code Rood en het hitteprotocol maken het volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens op vrijdag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van morgenavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor een circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig, later ook wel wat bewolking. Het kan 37 graden worden met een gevoelstemperatuur van 41. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
3: Jazeker, houden wij het vol.
4: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt het besluit in nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van Code Rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder Zuid-Holland. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden. Code Rood en het hitteprotocol maken het volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens op vrijdag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van morgenavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor een circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig, later ook wel wat bewolking. Het kan 37 graden worden met een gevoelstemperatuur van 41. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proeven bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
4: Jazeker, houden wij het vol.
5: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt het besluit in nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van Code Rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder Zuid-Holland. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden. Code Rood en het hitteprotocol maken het volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens op vrijdag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van morgenavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor een circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig, later ook wel wat bewolking. Het kan 37 graden worden met een gevoelstemperatuur van 41. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mij. Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Een hele goede morgen, vrijdagochtend. Je luistert naar de Unity NL Coffee Show. Richting het weekend met Frans Veurink en Feesi na Kido van der Graaf.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Yeah, zingt ze mee!
1: Nu

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Feestje hoorde je van Fons Veurink en Kido van der Graaf met Ciao, Doei, Adios. Hey, welkom, het is een nieuwe aflevering van De Koffie Show. Het is vrijdag vandaag, de day after de wedstrijd. De Nederland-Tunesië werd uiteindelijk 3-1. Het werd heel makkelijk 2-0 voor Nederland. Toen dachten we, nou, dat wordt een doelpuntenregen afgelopen nachten. Maar dat bleek toch nog een beetje tegen te vallen. En het was bij vlagen toch best wel een saaie wedstrijd. Ik denk dat we dat wel mogen concluderen. In ieder geval welkom. Het is de dag na de wedstrijd, maar ook de dag waarop de Peurbakkentocht in Leiden niet doorgaat. En ook het dorpsfeest in Zoeterwoude grotendeels is afgelast. Zo meteen meer daarover. Jacinthe Paardenkoper over dat aflasten van dat dorpsfeest. In ieder geval tot en met morgenmiddag. En voor de rest lekkere tracks van eigen bodem. Nelis Leeman bijvoorbeeld zo meteen. En ook Ray van der Heijden. Niemand als jij. Rio!

Antje Montero en Vrije met jou in de koffieshow van Unity NL. Ja, code rood vandaag. De peurbakkentocht in Leiden gaat niet door. Reactie van burgemeester Peter Heikoop vind je nu op onze site Centraal.

0: nieuws.nl. En wij spraken ook Jacinta Paardenkoper. Zij is van Dorpsfeest Zoeterwoude. Ik was daar gisteravond even op het terrein. Heel rare gewaarwording. Alles stond klaar voor de bingo. Er hadden al 150 mensen moeten zitten. Nou, die waren er niet. Wel een aantal vrijwilligers die achter de bar zouden gaan staan. Die daar ook maar een beetje met hun ziel onder hun armen wel lol hadden met elkaar. Maar goed, een dorpsfeest zonder mensen dus. En in ieder geval een afgelasting tot en met zaterdagmiddag. Je hoort Jacinta Paardenkoper.
1: Het was spannend, want we hebben eigenlijk al wel 2 uur zeker zitten wachten totdat er bericht kwam van de burgemeester en van de veiligheidsregio dat het uiteindelijk niet doorging. Maar ja, als je om je heen hoort dat er van alles afgelast wordt, dan kan je op je 10 vingers nakijken, natellen dat wij daar ook wel een soort van bij zouden kunnen zitten.
0: We zagen de hele week al filmpjes van Mathieu, de voorzitter van het dorpsfeest, van nu worden de rijplaten neergelegd en nu wordt de tent neergezet. Er zit sinds zondag al werk in. Ja. Is dat dan jammer maar? Of?
1: Sinds zondag al werk in. We zijn in september al begonnen met de voorbereidingen.
0: Vergaderen, ja.
1: Dus ja, heel jammer. Ja, maar we moeten ons erbij neerleggen.
0: Ja, er zijn nu heel veel vragen ook van mensen natuurlijk al van, hey, hoe gaat het dan met die kaarten die ik gekocht heb? Voor jullie natuurlijk ook, hoe zijn dingen nou eigenlijk verzekerd? Dat zijn dingen die je eigenlijk nu nog helemaal niet weten.
1: Nee, eigenlijk niet. We moeten er nog echt over na gaan denken. Hoe we daarmee omgaan. Volgens mij zijn we goed verzekerd, maar hoe het verder in elkaar zit, daar kan ik nog niks over zeggen. En hoe het met de kaartverkoop gaat en dat soort dingen weet ik ook nog niet. Hebben we nog niet over echt tijd gehad om over na te denken.
0: Een hele spannende middag natuurlijk. Vanmiddag al, jullie waren hier op dit terrein. Op een gegeven moment komt dan het verlossende telefoontje van een burgemeester. Ja. Daarna, wat voelen jullie dan als team?
1: Eigenlijk wel een soort van opluchting. Nu weten we tenminste iets. En de activiteiten van vanmiddag waren voor sommige onderdelen al zelf afgezegd door de mensen die dat organiseerden.
0: Voor die maandag of vrijdag.
1: Voor de vrijdagmiddag, ja, sorry. Dus daar hadden we al rekening mee gehouden. We hoopten eigenlijk wel dat de avondprogramma en de baggercross nog wel door zouden kunnen gaan. Maar helaas.
0: Ja, wordt hier al de hele tijd gezegd, dan kunnen we dit dan niet dan doen, kan dat dan niet. Dat weet je allemaal eigenlijk nu nog. Het ligt helemaal aan wat de veiligheidsregio zegt. We weten al wel dat DJ Jean en de Afrobras die op vrijdagavond zouden optreden. DJ Jean die heeft een huisfeestje.
1: Ik denk het. Ja, die zit met zijn benen op de bank waarschijnlijk.
0: En hierachter, want ik zie wel echt een heleboel vrijwilligers lopen.
1: Ja, dit zijn de vrijwilligers die eigenlijk voor de bingo kwamen. Om achter de bar te staan en om drankjes uit te delen of weg te brengen. En die maken er nu maar een eigen feestje van. Want ja, ze voelen wel met ons mee. En ze vinden het allemaal heel jammer. Maar ze maken er zelf wat van.

0: jou betekent liefde niets. Zometeen meer muziek hier, de 3J's onder andere. En dit is zo'n dag in Alcolinda zometeen.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop heeft de Leidse Veteranendag in de Hooglandse Kerk geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Hij neemt het besluit in nauwe samenwerking met de hulpverleningsorganisatie GHOR. De bijeenkomst zou vanmiddag plaatsvinden. Aanleiding is de aankondiging van code rood door het KNMI voor 8 provincies, waaronder Zuid-Holland. Alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn tot en met morgenmiddag afgelast. De organisatie nam dat besluit gisteravond in overleg met de veiligheidsregio Hollands Midden. Code rood en het hitteprotocol maken het volgens de organisatie onverantwoord om de activiteiten veilig door te laten gaan. Onder meer de bingo, sport- en spelactiviteiten en de optredens op vrijdag zijn geschrapt. Vanmiddag wordt besloten of het programma van morgenavond doorgaat. Over zondag is de organisatie voorzichtiger positief. De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd om initiatieven voor een circulaire economie te ondersteunen. Inwoners en ondernemers kunnen geld aanvragen voor plannen die afval verminderen en hergebruik stimuleren. Voor ondernemers is jaarlijks €75.000 beschikbaar. Ook inwoners kunnen subsidie krijgen voor kleine en grotere projecten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig, later ook wel wat bewolking. Het kan 37 graden worden met een gevoelstemperatuur van 41. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Colinda, adios, tot ziens en de groeten. Het is vandaag 26 juni, de verjaardag van Alexia, onze prinses, een van de prinsessen 21. Ariana Grande, ook jarig, is zangeresse 33 geworden. En het is ook de verjaardag van Patrick Kikke uit Radio DJ 52. Jannes is jarig, onze volkszanger, 53 is die. En het is ook de verjaardag van Carlo Bossart, een musicalster en televisiepresentator, onder andere van Married at First Sight, 57. Uitvoerder voetballer Paoli Maldini is jarig, 58. En het is de verjaardag van Steven de Jong, Nederlandse tv-maker en filmacteur, 64 is die geworden. Greg LeMond is jarig, Amerikaans wielrenner, voormalig dan 65. En Bram Moscovic, voormalig strafadvocaat en tegenwoordig is hij showbiz-deskundige. Hij is 66 geworden. Chris Isaak van Wicked Games, de zanger, 70. En Mick James, die kennen we dan weer van The Clash, 71. Tony Wille ook jarig, die kennen we dan van Pussycat, een Nederlandse zangeres, 73. En Kees Jansma, de sportpresentator, is 79 geworden. Foppe de Haan, 83, oud-voetbaltrainer. En Henk van der Meijden, de oud-roddelkoning. Ooit nog naast hem gezeten bij een ADO-Den Haag-wedstrijd. Hij is behoorlijk oud geworden al. Hij is vandaag 89 geworden. En de laatste die ik voor je heb is Peter Lussen, 67. Die kennen we dan weer van Vrienden voor het Leven. Van RTL 4 vroeger op vrijdagavond.

en Vrienden voor het Leven hoorde je hier bij Unity NL. We kijken nog eventjes naar het weer. Vandaag 34 graden en volop zon. Op sommige plekken in de binnenstad kan het 40 graden worden. Code rood wel bij een windje gelukkig. Matig windje, kracht 4 vanuit het zuiden tot zuidwesten. Het blijft lang warm. De temperatuur daalt naar een graad of 20, ruim 20 vannacht. Morgen 29 graden, wel wat meer kans op buien en ook op onweer. En zondag daalt de temperatuur naar 23 graden... met ook weer meer kans op neerslag en op onweer. Het is, Unity NL met Wesley Ponsen. Zometeen, jij bent de liefde na Donnie en Senna. Dit is Waar Blijf Je Nou?

sponsor Jij Bent de Liefde. Zometeen non-stop de lekkerste muziek hier. En vanmiddag ben ik er weer met de Vrij Mibo. Dan gaan we het weekend inluiden. Een beetje een gek weekend. Want dat had groot feest moeten worden met de Purbakkertocht in Leiden en het Dorpsfeest in Zoeterwoude.

Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon licht gewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A16 bij de Van Bienoordbrug. Die heeft opengestaan. In beide richtingen moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Op dezelfde A16 bij Rotterdam-Feyenoord staat een auto met pech. De rechterreis ook dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16, Rotterdam-Breda, voor Rotterdam Centrum 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A20, tenslotte Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon licht gewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein 6 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt nog op de A20 of Noord-Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda heb je bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon lichtgewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-dorp gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is de politie afgekomen op de melding van een vechtpartij op de Beestenmarkt in het centrum van Leiden. Tientallen agenten en handhavers kwamen met spoed ter plaatse. Er zou één persoon lichtgewond geraakt zijn. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De actie trok veel bekijks. Het is vandaag code rood en dat betekent de kou opzoeken en veel drinken. Het KNMI geeft op onze website nog veel meer tips en een voorspelling van het weer voor de komende dagen. En in Theater De Generator is zondag een interactieve theaterworkshop voor kinderen. Het onderwerp past bij de Pride Month. Het gaat namelijk over diversiteit, identiteit en jezelf mogen zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen het Prins Klausplein en Roelof Arendsveen. En de A4 richting Rotterdam, tussen Delft en Knoppen Benelux, doen we er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tapas Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat hun vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leidendorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leidendorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan het weer van vandaag. Ik zei het al, het is vandaag code rood. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 37 graden.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat hun vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leiderdorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leiderdorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. Morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
5: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
2: De lekkerste feest- en

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leidendorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leidendorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is de Unity NL.

0: Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leiderdorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leiderdorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Stel.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leiderdorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leiderdorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gebke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking en voor de rest opklaringen. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. Morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit noord. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat wellicht kunnen.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouw in Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride. Milieuorganisaties zijn positief en ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van en dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het.
0: Ieder weekend is het.

De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

jongens, ik zat te denken, misschien kunnen we die andere met die baby ook nog even doen. Nee, nee. Oh, oh my god. Nee, jongens, niet deze. Ik bedoel natuurlijk Hey Baby.

0: Ike scoren. Het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje. Tanden goed geflost.
1: Mijn pien is goed gewassen. Het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker. Er wordt iemand volgeblaft.

0: Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest.

0: feesten jullie hier nou? Party night!
1: De top is open. Top 1, Bavaria. Top 2, Hertog Jan. Top 3, Jubelblauw. Top 4, Jubilair. Top 5, Duvel. Top 6, Pils in de Lucht.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te passen
2: op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later...
0: Ieder weekend is het...

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL.

En we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. Ja, we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. Hey, er ligt een euro op de grond.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: uitstaat.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren, die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de